0: Ik heb ook aan het YouTube'en.
1: Okay. In ieder geval zal snel een beetje een pak spelen.
2: Go for it. YouTube-1.
0: Do you have a medic unit coming to my location?
2: Transport unit.
0: Negative, patient's refusing transport this time.
2: Transport, thank you.